0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

I'm gonna take you for my wife.

for my wife. I said, stay away from me, everybody.

0: weekend. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

Ja, de late jaren 90 was dat, hè? Begin 2000 voor Genuine en Pony. Ja, deze man die heet eigenlijk Elgin Baylor Lumpkin. Hij was een Amerikaanse R&B-zanger. En hij was geboren in 1970. En ook wel leuk om te weten is dat hij ooit begonnen is bij Michael Jackson. Ja, dan begon hij als danser. En toen dacht hij van, nou, laat ik eens proberen of ik ook kan zingen. Hè? Nou, en dat kon hij. Dus hij scoorde in de jaren 90 ook grote hits. Hè? Ja, Genuine dus met de Pony aan het begin van dit Radio Feuilleton. Ja, en we begonnen met de Palmige Spatzen. De Spolka-liedje. Dat is het liedje wat ik dan in de lift hoor als ik naar mijn studio ga. In die grote lift hier in het grote Van Vliethuis. Moet ik eventjes een liftritje maken van een minuutje of 3, 4. En dan ben ik eenmaal boven. En dan kom ik die studio binnen en dan begint de show, hè? De ochtendshow, hè? Goed, het is vrijdag. We zijn bijna weekend. Dus we hebben van alles te doen. We zitten er weer helemaal klaar voor. Dus druk maar weer op die knop. Want we hebben weer een leuk lijstje klaarstaan.

Toto en Mojanga. Volgens mij is het eentje niet helemaal schoon. Dus het ging een klein beetje mis. Misschien dat we hem later in de uitzendingen nog een keer in de herhaling kunnen gooien. Als die lekker gepoetst is, hè. Goedemorgen, vrijdag 8 mei. Even kijken naar het nieuws. De provincie Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. Die gaan kijken of ze kunnen meebetalen aan de aanleg van een nieuwe spoorlijn. Dat is de Lelylijn. Ja, ze kijken of er waarschijnlijk tot 40 miljoen euro opzij gezet kan worden om bij te dragen aan de financiering van deze spoorverbinding. Ja, deze spoorverbinding die zou dan tussen Lelystad en Groningen moeten gaan liggen. Het bedrag kunnen de provincies en de gemeenten tegemoetkomen met het advies van de Lelylijn-gezant Klaas Knot. Die presenteerde al een tijdje terug zijn advies over de bekostiging van de Lelylijn. Of de omvang van de bijdrage haalbaar is, dat gaat men de komende maanden onderzoeken. Ja, de landelijke politiek die praat al een tijdje over de Lelylijn. De afgelopen twee kabinetten werd de spoorverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad een beetje realistischer. Er lag zelfs al 3,4 miljard euro in de portemonnee klaar. Maar het vorige kabinet besloot vorig jaar om een groot deel van het geld te gebruiken voor de aanleg van de Neder-Zakse lijn. En dat is weer de lijn tussen Groningen en Enschede. Nou, dus even afwachten of de Lelylijn er gaat komen. Ja, op een app die veel wordt gebruikt op Nederlandse universiteiten en hogescholen heeft gisteravond...

In plaats van contact met ons op te nemen om het op te lossen, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd. Dat was onder meer te lezen. Ja, in het bericht stond ook een nieuw ultimatum. De getroffen onderwijsinstellingen hebben tot 12 mei om zelf contact op te nemen en te onderhandelen. Anders dan worden de buitgemaakte gegevens openbaar gemaakt. Ja. Het is wat, hè? Ja, wat een gehack, hè, in de wereld. Hè? Overal worden computers gehackt. Ja. En nog even het weerbericht. Vandaag een zwakke oostenwind. De temperatuur heeft afgelopen nacht tussen de 3 en de 8 graden gelegen. Het was fris. Ja, vandaag, vooral in de ochtend, is het zonnig. Dus ontstaan wel wat stapelwolken. Vanmiddag is het afwisselend zonnig. Met temperaturen tussen de 15 en 19 graden. Het wordt wat warmer dan gisteren. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. De stapelwolken die lossen vanavond weer op. En de nacht naar zaterdag die verloopt met een graadje of 5. Ja, zaterdag wordt de warmste dag met veel zon. Kunnen temperaturen van 20 tot 24, misschien wel 25 graden bereiken. Dus we gaan een zonnig weekend tegemoet, mensen.

0: fijne weekend. Onderweg, Teddy Swims.
1: De zon komt op, ik hoor de vogels fluiten. Kijk.
0: En Mr. Know-it-all, die hoor je voorbij komen.

Ja, bestond dat morgen, hè? Dat we dat knopje gewoon even weer resetten na zoveel jaar. Was het maar zo. Mees en Vlinder hoorde je met het knopje bij Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. Ja, ja, het is ongeveer heel wat jaartjes geleden, 1965, moet je nagaan. Toen stonden de Beatles op de allereerste plaats in de Nederlandse top 40. Ja, niet zomaar op de eerste plaats. Het was 9 weken lang. En het liedje toen, dat was deze.

In Parijs, hè? Ja, deze DJ Charlie Arkenzo en Calacatta, want zo heet het liedje. Het is de dagtopper van deze vrijdag, de 8e mei. Hè? Ja. Als je nog een leuke dagtopper weet, of je denkt van nou jongens, is een nieuwe artiest in het firmament, want dat zijn ze meestal, die dagtoppers. Dan mag je dat doorgeven van voor de wekker wakker, apenstaartje gmail.com. En wie weet is dan wel jouw favoriete plaatje of jouw ontdekking, de dagtopper van de dag, hè?

Ja, zo is het maar net. Goed, even kijken naar het nieuws van vandaag. Er is weer veel te beleven in elk geval. Of althans, er is ook weer veel gebeurd. De politie heeft één verdachte opgepakt na de explosie afgelopen donderdag bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. De politieke partij zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus van het pand aan de Lange Houtstraat is gegooid. Nou ja, er is niks verteld over de identiteit van de verdachte. De politiewoordvoerder die sluit niet uit dat meer arrestaties gaan volgen. Het onderzoek is namelijk nog niet afgerond. Nee. En bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn 12 personen gedood. Zo meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen vonden plaats in het zuiden van het land. Israël heeft sinds het ingaan van een bestand vorige maand nog regelmatig luchtaanvallen uitgevoerd. Naar eigen zeggen als reactie op de schendingen van het staakt het vuren door de pro-Iraanse militante beweging Hezbollah. En tussen 2019 en 2025 zijn de inkomens sneller gestegen dan de hypotheek en de huurlasten. Dat zou ertoe moeten leiden dat een kleiner deel van het inkomen opgaat aan woonlasten. Ja, uit de woningmarktmonitor blijkt dat vooral zittende woningeigenaren daarvan profiteren. De koopstarters en de jonge huurders die zien hun woonlasten juist minder snel dalen. Ja, een woningmarkteconoom bij het economisch bureau van de bank die vertelt onder andere dat het verschillende redenen heeft. Zo hebben deze woningeigenaren hun huis vaak lang geleden gekocht voor een lage prijs. En zo zien zij de hypotheeklasten jaarlijks afnemen en zijn ze ook meer gaan verdienen. Ja, de starters en de jonge huurders die houden na het betalen van hun woonlasten minder geld over. Ja. En nog meer nieuws. Vandaag veel stress in de schoolbanken. Bijna 145.000 leerlingen die gaan vandaag beginnen aan hun centrale examens voor VMBO. En ook onder andere wiskunde, HAVO, filosofie en Nederlands en kunst en bedrijfseconomie bij het VWO. In totaal doen ruim 185.000 leerlingen eindexamen. Nou ja, leerlingen die examen doen, die zijn ook al eerder begonnen. Ze maken de algemene vakken zoals Nederlands digitaal. En vanaf 1 april werden die al afgenomen. En de school die plant deze zelf in. Ja, zo zijn er ook nog wat mondelingen examens. Voor wie het niet mogelijk is om mee te doen aan het normale examen, is er ook zelfs een staatsexamen. Dit jaar hebben zo'n 9500 leerlingen zich daarvoor aangemeld. Dat zijn er ongeveer 1200 meer dan 3 jaar geleden. Het college van toetsen en examens heeft ook geen verklaring voor de toename. Ja. Ja, hier in het grote Van Vliethuis, daar is ook iemand aan het studeren. En die heeft ook staatsexamen gedaan. Ja, hij zegt het is veel makkelijker om te doen. Het is ook beter in te plannen. En ja, die haalt zo diplomaatje na diplomaatje. Vak na vak na vak na vak. Het hoeft niet in één keer. Hè. Dat is natuurlijk wel één groot voordeel. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker vandaag een hele mooie dag. Want het is vandaag de dag waarbij de rubberband vastgelegd wordt. Robert Wee Thompson, zo heet hij, in 1847, die krijgt namelijk patent op de rubberband. Nou ja, we rijden allemaal op, misschien auto of fiets. En die hebben vaak rubberbanden. Dus die worden anno 2026 nog steeds gebruikt. Hè. Ja, en aanstaande maandag dan gaat het beginnen in Voor de Wekker Wakker. Want dan begint de Zongfestivalweek, hè. Van 11 tot en met 17 mei. De Zongfestivalweek. Mei is Zongfestivalmaand. Het Zongfestival 2026. Nederland doet dit jaar niet mee. Maar ken je deze nog?

Ja, DJ Paul Elstak had natuurlijk heel veel invloed op de carrière van Joost Kleine, die momenteel natuurlijk door de wereld heen aan het toeren is. Hè? Ja, nu worden twee 90s hits in de Back-to-Back Classic op deze vrijdag. Ja, goed, het is vandaag de 128e dag van het jaar. Ja, we hebben er nog 237 te gaan en dan zitten we alweer op 31 december. Hè? Ja, het gaat hard. Vandaag de geboortedag van Ruben Nicolai. Bekende presentator natuurlijk, onder andere van RTL 4. Die man die zie je zoveel op tv. Af en toe dan zit ik te kijken en denk van jongens, ze hebben het of te weinig presentatoren of die Ruben Nicolai die wil heel veel werken. Want die zie je echt bij elke show bijna voorbij komen. En komt hij niet bij een show voorbij, dan zie je hem wel ergens in het panel zitten. Dus, maar goed, hij is vandaag jarig. Hij is in 1975 geboren. Ja, vandaag ook de geboortedag van een bekende zanger. En ik hou wel van die muziek. Het is namelijk de geboortedag van Enrique Iglesias. Hij is namelijk in 1975 geboren. Op deze dag. Let me be your hero. Would you dance?

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: Your money.

0: van Vliet.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.
3: The entire city is burning. You can see the flames like the inside of a mad jukebox. Lost boys stalk the streets with those jungle markings on their chests. Barbarians prowl in shadows, their heads rocking with rodents. Motorcycles reproduce in nocturnal alleys, groaning with greasy pleasure. And they've blown up the YWCA like a giant balloon and sent it out to sea full of screaming.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

Yeah.

0: amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Dit is lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Normaal, zo lokaal.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen.

De omroep voor Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Ja, dat was Radiohead met Paranoid Android. En nou klink ik ook nog helemaal niet goed op de microfoon. We hebben wat troubles. Welkom bij de zending met DJ Mouse. En ja, de techniek die is een beetje aan het stuiteren. Maar we zijn er. Dat zijn in dit geval dus DJ Mouse en DJ Rob. Rob Grumkes is mijn gast vandaag. En ja, wij hebben vandaag gekozen voor het genre symfonische rock. Dan kun je zeggen, ja, Radiohead is dat symfonische rock. Hoe denk jij erover, Rob?
1: Ik denk zeker dat het symfonische rock is. Het is gemaakt natuurlijk door een geweldig bandje, ja, inderdaad, Radiohead. En ja, de symfonie, die stralen ze gewoon uit. Dat is natuurlijk ook wel rock, hoor. Maar ja, wij kennen elkaar ook vanuit Radiohead. Ja. Hè? Dus we hebben samen
0: gezongen. Onder andere.
1: Ja, in het rock, hoor. En ja, daar was dat wel een van onze favorieten.
0: Ja, absoluut. Nou ja, kijk, en Radiohead, die hebben allerlei genres gedaan. Maar dit is wel hun meeste bombastische nummer, zullen we maar zeggen. En nou ja, bombastisch, dat hoort natuurlijk wel bij symfonische rock. Dus we gaan er vandaag ook een beetje proberen achter te komen. Wat is nou symfonische rock? Dus we gaan gewoon het plaatje draaien en dan komen we erachter. En dan had ik hier net iets moois klaarstaan van Peter Gabriel, maar die is nou ook alweer verdwenen. Ik snap er echt geen hout van wat hier nou allemaal vandaag gebeurt. De knopjes die klopten al niet. En het geluid is al niet helemaal showvol. Want ik vind mezelf nog steeds een beetje raar klinken op deze microfoon. Ja, Peter Gabriel die is gewoon verdwenen. Waar is die plaat nou naartoe? We zijn zo professioneel, dames en heren. Niet te geloven.
1: Wij maken ons niet gek. Wij draaien en wij laten zien wat we kunnen.
0: Precies. Ja, wat ik ga doen, ik ga gewoon een andere klassieker uit het genre symfonische rock draaien. Ik ga iets van Pink Floyd draaien. Ja. En ik ben zelf iets meer gesommeerd van een wat oudere werk. En toevallig had jij ook een oude liedje van ze op de playlist gezet. Namelijk Let There Be More Light van een tweede LP, Source for the Secrets, Pink Floyd.

0: Ja, ik had hem... Wat is het toch met het geluid vandaag? Maar goed, ik had hem gevonden, Peter Gabriel, zoals je hoorde.
1: Ja, het is een prachtige nummer van Peter Gabriel. Peter Gabriel heeft natuurlijk veel meer gedaan. Peter Gabriel is bekend ook met Nelson Mandela in juli 2007. En daar heeft hij een hele mooie stichting gecreëerd. Hij is nu bezig met een nieuw plan. Het plan voor het digitale medicatie op internet te zetten. Ik zeg al, het is eigenlijk een wonder van een persoon die op vele manieren bezig is, meer dan alleen met muziek. Ik kan hem enorm waarderen.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk ook met veel mensen muziek gemaakt.
1: Ja.
0: Met Kate Bush, met... hoe heet dat koor ook weer, waar die Biko mee zong?
1: Soweto-koor ja. Uit Zuid-Afrika.
0: Ja. Ja,
1: ik moest dan ook denken inderdaad aan Sting. Die heeft dat later een beetje ook gedaan. Maar eigenlijk was Peter Gabriel de eerste die met zoveel verschillende mensen ging samen zingen.
0: Ja.
1: En het is gewoon een geweldig persoon. Ja.
0: Ja. En hij is natuurlijk wat minder bekend als de zanger van Genesis.
1: Ja.
0: Want de meeste mensen kennen Genesis met Phil Collins als zanger. Maar dat was eigenlijk de drummer.
1: Dat klopt. En Peter Gabriel, die zijn een beetje met oneens uit elkaar gegaan destijds. Nou oké, Phil Collins, iedereen kent nu wat hij heeft gemaakt. En hij heeft toch de juiste beslissing genomen om op die manier zijn eigen muziek te maken.
0: Ja. Wat ik ervan begreep was het feit dat als dan al die muzikanten, die gingen dan een hoop soleren. En dan verveelde Peter Gabriel zich.
1: Ja.
0: En dan ging hij een beetje verkleden en zo. Ja. En ik meen dat ze daar ruzie over hadden gekregen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Hij was een beetje losbandig.
0: Ja.
1: Maar als je in contact komt met Nelson Mandela, dan kun je toch ook wel een hele belangrijke persoon zijn.
0: Doe je iets goed, hè?
1: Dan doe je toch iets goed.
0: Ja, wat ik nog wel leuk vind is, hij heeft natuurlijk die plaat Zo ook gemaakt. Dat is dan niet meer zo symfonisch, maar meer pop. En daar speelt ook Tony Levin, bekende bassist, speelt daarop mee. En binnenkort speelt hij in 013 samen met Adrian Belew, Dana Carey en Steve Vai. Want die doen dan het King Crimson project.
1: Okay.
0: En dan spelen ze dus nummers van King Crimson uit de jaren 80.
1: Oh.
0: En dat is de eerste keer in mijn leven dat ik Tony Levin ga zien. Hij is natuurlijk echt al bejaard, maar... Ja, als je nummers van King Crimson gaat spelen, dan moet je nog wel heel atletisch zijn met je vingers. Dus ik ben echt heel benieuwd.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, en we hebben nog wel een liedje van Genesis en een liedje van King Crimson op de playlist staan. Dus misschien komen die nog wel langs vandaag.
1: We wachten af.
0: Ja.
1: We hebben nog zoveel in petto.
0: Ja. Hey, en symfonische rock dus, bombastisch. Nou, dat was Peter Gabriel net ook. Maar het is, meestal wordt het geassocieerd met jaren 60, 70. Maar ook in de jaren 90 werd nog wel behoorlijk wat bombastische muziek gemaakt. En jij koos net voor The Smashing Pumpkins.
1: Tonight.
0: Ja, yes. Die konden ook, hè. Die konden
1: 1995, ja.
0: Goed zo. Nou, dus die gaan we draaien. En daarna nog een ander liedje wat met Smashing Pumpkins samenhangt. Maar dat zal ik daarna wel vertellen.
1: Okay.
0: Smashing Pumpkins, Tonight van hun cd Melancholy and the Infinite Sadness.

0: Spine. En Mirko die staat bekend als een black metal band, maar dat hoor ik er dan niet echt in. Misschien dat ze ooit zo begonnen zijn. Ik vond het gewoon wel een beetje symfonische rock eigenlijk, hè?
1: Zeker, zeker. Ja. Dat middenstuk dat bouwt zo mooi op. Ja,
0: ja. Ja. Ja, en wat ik ook weet van haar is, dus Amalie Brun heet de zangeres en ze is ook fotomodel. Dus het is ook nog eens een plaatje om naar te kijken.
1: Ja.
0: Ja. Als een keer in de buurt is, ik ben erbij. Hey, en we gaan weer terug naar de jaren 70. Rob, met...
1: Ja, naar mijn eerste LP van de beste, wat ik toen vond, de Scorpions. Ja, ze hadden natuurlijk Wind of Change, maar die gaan we nou niet doen. We gaan naar Inheritance. Net iets meer van de zanger van Klaus Meine. Laat dan even zijn, ja, zijn charme doorbrengen in het liedje.
0: Mm-hmm.
1: Het zijn oude rockers die zelfs nog in India optreden. En ik zou zeggen, let's start it.
0: Let's start it on. Let's get it on. De Scorpions met Inheritance van een LP Lonesome Crow uit. Wat is het ongeveer?
1: 1970,
0: zo vroeg.
1: Was even een gokje.
0: 72.
1: Ja.
0: Dus ver voor Wind of Change.
1: Ja.
0: En daar houden ze nog steeds van, hè?
1: Zeker. Dat is ongelooflijk.

0: Ja. Nou, geef maar gas, jongens. Ja. Manfred Mann's Earth Band was dat. Met Saturnus en nog iets. Ja, even mijn spiekbriefje kijken, jongen. Dan ben ik het weer kwijt. Oh ja, Saturn, Lord of the Ring. Nou ja, de titel geeft al aan hoe bombastisch het klonk. En ja, dat was ook zo. Het begon een beetje als een bluesnummertje. En vervolgens liep het helemaal uit de hand. Maar ja, dat is symfonische rock, hè. Tempowisselingen en wilde solo's. Zo hoort het. Van een LP Soul of Fire. Een recente ontdekking van mij, mede dankzij Steven van Golse Groeven, die maar schaamteloos Man bleef promoten. En zo ben ik er ook voor gevallen. En daarvoor de Scorpions. Anders dan je gewend bent als je alleen maar Wind of Change en Still Loving You kent. Maar dat waren ook ooit Sinful Rockers. Hey Rob, wat heb je uitgezocht?
1: Nou, ik kom eigenlijk met Leprous. Leprous, daar ben ik een tijdje terug naar 013 geweest. En ze waren een keer eerder ook in 013 geweest. Net toen ze begonnen. Mm. En het is van From the Flame. Het is hun lied. Ze zijn zeer bombastisch. Ze zeggen zelf dat ze progressieve metal maken. Einar Solberg, de zanger, is ooit tweede op de keyboard van de wereld geweest. En dat liet ook weten dat hij heel goed keyboard kon spelen. Ja, inderdaad. Hij is progressieve metal. Ik zou zeggen, luister maar.
0: Ja. En een paar weken geleden had ik een uitzending over progressieve prog-rock. Met mijn zoon was toen ook hier. En inderdaad, er zit wel een zekere overlap tussen die genres. Ja. Dus, maar Leprous hebben toen niet gedraaid. Dus, en ik ga het eerlijk gezegd voor het eerst horen. Ik ben heel benieuwd. Leprous, en waar komen ze vandaan?
1: Noorwegen. En ze willen ook weten dat ze uit Noorwegen komen. Maar ze komen graag naar Europa toe. Ja. Ik zeg al, het is een band die je echt even in het achterhoofd moet houden. Het is een geweldige band. Ze laten zien, ook ze spelen met vuur op. het is echt serieus. Het is een serieuze muziek.
0: Letterlijk met vuur. Ja, okay, spelen letterlijk met vuur. Ja. Oké, komt hij. Leprous met From the Flame.
1: Zullen die vuurkanalen.

0: Poeh, hey.
1: Heftig.
2: Ja, dat was bombastisch weer.
1: Ja. Ja, recente band. Brutus. Uit België. Ze waren trouwens nog niet klaar. We zitten er alweer doorheen te kletsen. Van de LP Unison Live uit 2022. En die gaan de grote worden, denk ik.
2: Die gaan zeker groot worden. Ik denk, dit is een dame met lef, met power en progressie. En als ze zo doorgaat, ja, kan niet mis.
1: Kan niet missen.
2: Die zien we op Pinkpop. Ja,
1: ja, zoiets. Dat zou ik ze gunnen. Ja. Plaatje Pinkpop. Hey, en ze zingt dus niet alleen, maar ze drumt ook nog. Dus ik vind het echt knap. En daarvoor Leprous met From the Flame van het album Malina. Ik ga het toch maar eens luisteren. Ik ken het nog niet, maar klonk goed.
2: Het is heel goed hoor. Ik kan jullie ook echt aanbevelen om naar Melodies of Atonement, dus het nieuwe album van hem, te gaan luisteren.
1: Ja.
2: Maar we gaan nu naar The School.
1: Ja.
2: Ik bedoel, in ieder wensen wij natuurlijk bij hun eindexamens heel veel succes.
1: Want die zijn vandaag begonnen.
2: Die zijn vandaag begonnen, ja. Maar ja, het liedje School, dat ging eigenlijk over het structuurloze leven van een opgroeiend kind. Maar ja, schijnbaar, want aan alle kanten wordt een kind natuurlijk heel erg krijgt instructies. Don't do this, don't do that. Ja, en dit krijgen we natuurlijk te horen in het liedje Supertramp.
1: Ja. Hey, en de ontstaansgeschiedenis van Supertramp is deels verbonden met Nederland. Wist je dat?
2: Vertel.
1: Volgens mij was de financier van de band in Nederland.
2: Oké.
1: Ik weet het niet meer precies. Ik doe het een beetje uit mijn hoofd. Maar ik vertel het maar vooral omdat ik daarna een liedje van een andere... of niet een andere Nederlandse band, maar een liedje van een Nederlandse band ga draaien. Mm-hmm. Ook echt een superband. Want Supertramp is super, maar Super Sister is ook best wel super.
2: And she was naked.
1: And she was naked. Dat belooft wat.
2: En we gaan natuurlijk de avond in, dus wij willen naakt.
1: Wij willen naakt. Het is bijna 10 uur, dus dat kan dadelijk wel.
2: Ja.
1: En voor wie het niet weet, Super Sister was natuurlijk de band van onder andere Robert-Jan Stips, die later ook een prominente rol in de Nits had. En dat was ook wel best wel een symfonisch bandje.
2: Mm-hmm.
1: Dus we gaan via Supertramp uit, 1973 naar Super Sister uit 1970. En zo gaan we een beetje tussen verleden en heden heen en weer.
2: Van Crime of the Century.
1: Die superbekende Morricone-achtige mondharmonica. En los geht's.

0: She Was Naked van Super Sister, Nederlandse band van weleer. En heel populair in Amerika, heel populair in Japan volgens mij, maar niet zo bekend in Nederland.
1: Nee.
0: Nee. En ik weet dat ze nog niet zo heel lang geleden nog een soort comeback-tournee door Amerika en Azië gemaakt hebben. Alleen toen ging de fluitist dood en toen zijn ze ermee gestopt. Okay. Maar daar stonden mensen echt voor in de rij en in de slaapzak te wachten. Dus ze hebben echt een trouwe schare fans over de hele wereld. En wat heb je nu uitgezocht, Rob?
1: Ja, Roxy Music. If There's Something. Brian Ferry laat zich gewoon echt even van een andere kant zien. Hij was natuurlijk altijd een hele gestylede persoonlijkheid met zijn hele band.
0: Zeker.
1: Daardoor straalde hij natuurlijk in de Engelse muziek natuurlijk heel erg uit. Zelfs Mick Jagger vond het een geweldige zanger.
0: Ja.
1: David Bowie heeft zich uitgesproken over Brian Ferry. Een van onze beste zangers van Engeland.
0: Oh.
1: Ja, If There Is Something is compleet anders als wat je gewend bent van Brian Ferry. Vandaar dat het ook uit de beginjaren is. Het is Roxy Music 72.
0: Een eerste plaat, inderdaad. Ja. Ja, en ja, ik vind het nog steeds de beste. Want het lef dat ze hebben op die plaat.
1: Ja. Anders.
0: Ja, anders. Anders dan alles wat op dat moment gemaakt werd. En natuurlijk wel ook een beetje een tikkeltje glam rock.
1: Absoluut, absoluut. Maar dat is Brian Ferry natuurlijk, glamour. Hè? En,
0: Maar de invloeden van klassieke muziek, hè, die zijn er zeker. Dus daarom mag het ook wel onder het kopje symfonische rock.
1: Ja.
0: If There Is Something van Roxy Music van een eerste plaat.

0: Ja, gelet op het uur van de dag waarop we leven, had ik natuurlijk beter Nights in White Satin kunnen draaien. Maar ja, die kent iedereen al. Ja. Dus ik dacht, ik ga voor de lunch peak hour van de Moody Blues van het album Days of Future Past. En ja, misschien wel de geboorte van de symfonische rock. Al, ja, orkestje erbij, tempowisselingen. Nou, ze deden het allemaal al in, we give a speak in 1967 of zo. We hebben het dan over. Ja, 1967.
1: Ja, ja, Days of Future Past.
0: Ja. En daarvoor, oh ja, natuurlijk Roxy Music, hè. Ja, wat een heerlijke plaat.
1: Ja, heel verrassend. Roxy Music, echt in de beginjaren, je ziet echt dat ze hun vrijheid hebben om te genieten van hun muziek. Nog niet echt in de popgenre, maar je hoorde eigenlijk even David Bowie, maar het was Brian Ferry.
0: Ja, precies. Ja. Ja, David Bowie die dacht ook altijd beter goed gejat dan slecht verzonnen. Nou ja, hij heeft natuurlijk goede dingen verzonnen, maar zijn act en zijn stijl, die was toch wel een beetje bij elkaar gehad van allerlei andere invloeden. Hey, en we gaan weer terug naar Nederland.
1: Ja, we hebben een Golden Earring. Die hebben Radar Love gemaakt, maar dat gaan we natuurlijk ook niet doen. Hè. Dat is te bekend, zelfs zo bekend dat ze in Amerika nummer 1 waren. En zover ik weet is er niemand van onze groepen in Nederland nummer 1 geweest in Amerika.
0: Misschien Shocking Blue met Venus. Dat zou ik moeten opzoeken.
1: Ja, dat zou goed
0: die komt in de buurt.
1: Die komt zeker in de buurt.
0: Maar het zijn er niet veel geweest, denk ik.
1: Nee. Nou heb ik mogen meedoen aan de Golden Earring. 1000 muzikanten. Het was geweldig. Hè. Dan zal ik me even een drummer van 7 jaar bij. Die werd zo enthousiast. Ik zou zeggen, Vanilla Queen is voor mij een klein beetje onbekend. Maar het is symfonisch. En daarom heb ik hem uitgezocht.
0: Ja, ja precies. Nou, ik dacht Golden Earring, Rob. Hè? Ja. Want ik weet dat je ermee gezongen hebt. En Vanilla Queen, ja, ze hebben natuurlijk niet zo heel veel symfonische rock gemaakt. Maar ja, Vanilla Queen komt toch wel in de buurt.
1: Ja, zeker.
0: En overigens, ze hebben natuurlijk die Unplugged plaat, hoe heet die ook alweer? Waar ze in de jaren 90 een beetje een comeback mee hadden.
1: Golden Earring 2?
0: Ja, er waren 2 van die Unplugged platen. En op die eerste staat volgens mij ook een Unplugged versie van Vanilla Queen. Heel knap gedaan. Maar wij luisteren naar de ingepluggede versie van Golden Earring Vanilla Queen van Moon 10. Natuurlijk de LP waar Radar Love ook op staat. Maar wij draaien gewoon lekker iets anders. Gewoon omdat het kan.
1: Veel plezier.

Ja.

0: Ja, toch wel de echte typische symfonische rockband van Nederland. Oh. Earth and Fire. Eigenlijk nog bijzonder dat hun grootste hit dan zijn popniemendalletje als Weekend is. Doe ik het een beetje mee te kort, want het is ook wel een fantastisch popnummer. Maar,
1: ja, oké, okay, maar ik moet toch denken aan die blauwe jurk van mevrouw Kraagman. Dat was lang geleden.
0: Ja. Dus voor de jeugd, hè, Johnny Kraagman van The Voice of zo. Of zat ze ook alweer in de jury?
1: Ze zat inderdaad in de jury, maar ik begreep dat ze ernstig ziek was. Oh. En ik, dat is nu niet meer het geval.
0: Nee,
1: maar we wensen haar natuurlijk heel veel beterschap.
0: Ja, maar ze was dus ooit de zangeres van Earth and Fire. We gaan al tegen het eind. We moeten al pijnlijke keuzes maken. Geen Crimson meer, geen Deep Purple meer. Allemaal geen tijd meer voor. Maar wat nog wel?
1: Ja, wij gaan natuurlijk voor een hele mooie muziek van Zappa dadelijk. Peaches en Virginia. Maar jullie moeten nog even wachten.
0: Even wachten.
1: Eerst komt...
0: Want inderdaad, ik stop natuurlijk wel altijd een Zappa-liedje in de uitzending als het even kan. Maar eerst nog een favoriet van jou. Symfonische rock uit de jaren 80. Dat had je toen ook.
1: Ja.
0: Met Marillion. Of is deze plaat al van iets later?
1: Forgotten Sons. 1985. Als ik zo op mijn blote hoofd. Ja, ja. Marillion is natuurlijk de groep van de jaren 80 geweest ook. Mm-hmm. Heel veel live optredens gedaan wereldwijd. We zijn echt groot geworden. Door eigenlijk gewoon heel veel live uit te zenden.
0: Ja.
1: En daar is dit liedje wel de symfonische rock van Marillion. Marillion heeft alleen maar symfonische rock bijna, zeg ik. Maar laten we maar eens luisteren.
0: Komt-ie aan. Forgotten Sons van Marillion. Van, het album Scripts from a Jester's Tear.
1: Ja.
0: En ze hebben de radio aan staan, hoor ik. To you.

0: Ja, ik denk wel mijn allerfavorietste liedje van Zappa. Ja. En hij heeft heel veel goede liedjes. Maar deze dat is voor mij wel de evergreen. En ik vertelde je net al, ik heb ooit een jaar lang geoefend om het een beetje op piano te kunnen spelen. Maar het is me nooit fatsoenlijk gelukt. En toen dacht ik, ik probeerde alleen eens de basgitaarpartij. ja, daar kwam ik ook al niet uit. Wat een muzikante zeg.
1: Ja, dit is geweldig.
0: Ja. Hé, hey, we hebben nog maar tijd voor één liedje.
1: Oei, moet ik echt kiezen.
0: Dus... ja, Rob, wat gaat het worden? Wat moet er zeker nog in deze uitzending?
1: Ja, ik wil toch weer iets alternatiefs. Ik wil iets anders. Ik wil...
0: goed zo.
1: Ja, Hawkwind.
0: Hawkwind, ja.
1: Ik moet eraan denken. Ze hebben volgens mij een liedje gehad. Dat was een top 3 van Verenigd Koninkrijk.
0: Silver Machine.
1: Silver Machine.
0: Ja, zeker. Ja. Topnummer.
1: En hitsingers met Urban Guerrilla, kan ik me nog herinneren. Maar het is eigenlijk... out of the box. Out of the box voor deze tijd. En daarom wil ik hem erin hebben.
0: Hawkwind. Natuurlijk ook de oude band van Lemmy, hè, van Motorhead.
1: Ja.
0: Die was de bassist. En ja, die gaan we zo draaien met Psychedelic Warlords. Ik wil natuurlijk iedereen die het vol heeft gehouden 2 uur bedanken voor het luisteren. Ik wil Rob natuurlijk heel erg bedanken dat hij het lef had om hier te komen. En zoals je misschien hebt gezien op Facebook. Als je een keer mee wil doen met een uitzending en zegt van er is een genre waar veel te weinig van op de radio wordt gedraaid en daar weet ik veel van. Dan nodig ik je uit om een keer samen met mij radio te komen maken. Stuur me een berichtje via Facebook. Maurice Dumont, dat is mijn echte naam. Daar kun je me mee vinden. Of via Instagram, DJ Mouse NL. Doe maar een voorstel. En dan misschien zit jij hier dan een keer in de studio met mij om, laten we zeggen, punkrock of Thaise muziek of Japanse muziek of liedjes die gaan over eten of dieren of vogels. Nou, bedenk me iets geks. Als we er maar 2 uur mee kunnen vullen. En ik doe mee. Dankjewel voor het luisteren dus. Over 3 weken zit ik hier met Tim van de Innet. Dan onder het motto Hello Darkness, My Old Friend. Want Tim die houdt me toch van een partij donkere muziek. Vooral uit Noorwegen. En ik ga proberen om ook in die hoek aan te sluiten bij zijn muziekkeuze. Dus volgende keer wordt het donker en zwaar.
1: Oeh, dat lijkt me heel spannend.
0: Ja, precies. En de komende 2 weken draaien we nog muziek die we vandaag niet konden draaien. Dan zijn we niet in de studio, maar dan maak ik een mooie playlist. En dan kun je horen wat we allemaal niet hebben kunnen draaien vandaag. Maar goed, ik heb niet lang meer geluld, want anders blijft er niks meer van Hawkwind over. Nogmaals, dank voor het luisteren. Fijne avond en tot de volgende keer.
1: Fijne avond allemaal.

0: de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep horen. Niet normaal. Zo lokaal.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen.

0: suikerfiet.
1: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
2: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
3: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
2: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
3: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
2: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
3: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
2: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
4: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.
5: Donner, wat is fürs Leben, richtig, Johnny?
6: Op jeden Fall.